0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.

0: is what you wanted.
1: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Lilla bits of my soul, 16 top. What do you get? Another day over and every day.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

1993 stond het op de allereerste plaats in de hoogste regionen van de hitparades in Europa. En dit was een speciale pianoversie van de Fornam Blancs. Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Alweer aflevering 5427, dat is niet mis. En welkom bij dit ochtendprogramma. We hebben weer het laatste nieuws natuurlijk. We hebben de dagtopper, dat komt eraan. En natuurlijk, nieuws. Nou ja, gisteren toen was het al naar buiten gekomen. De rapper Tony Scott is overleden. Hij is 54 jaar geworden. Hij was de vaandeldrager van het genre hip house. Ja, dus zijn familie heeft dat bekendgemaakt. Hij is 54 jaar geworden. Hij was al een tijdje ziek. Eind 2014 kreeg hij de diagnose MS, waardoor hij eigenlijk doof en ook blind werd. Ja, Peter van der Bos, zo heette die officieel. Tony Scott scoorde tussen 1989 en 1992 9 hits in de top 40. Met 2 in de top 10, Get Into It. En onder andere Love Let Love. En andere nummers Gangsters, Boogie en From the Soul. En hij werkte ook nauw samen met Ben Liebrand. Hè? Ja. En hij heeft ook nog wat liedjes gemaakt met Donnie en met Anita Dot van Too Unlimited. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Nederlandstalig. Was niet echt zijn ding, want hij deed eigenlijk meer Engelstalig. Maar goed, maakt niet uit. Was wel leuk. Is ook geen grote hit geworden trouwens. Het liedje Vieze Belletjes, die we zo dadelijk gaan draaien. Nee, maar hij is niet meer, hè. Ja, hij is aan het hemelen. Ja, 54 jaar. Hij trad ook regelmatig op bij Top Op in de tijd. Toen had je dat programma nog. Radiomakers Henry Schut en Lex Schaathuis die maakten zich er in 2021 zelfs hard voor dat zijn muziek op onder andere Spotify te horen was. Want het was helemaal niet zo op dat moment. En het had ermee te maken dat de platenmaatschappij van Tony Scott, waar hij onder contract stond, niet meer bestond. Maar ja, nu kun je dus wel muziek vinden van Tony Scott. Hè? Ja. Tony Scott, rest in peace.

Zo is het maar net natuurlijk, hè. Theo Bomans en je beste vrienden mag je nooit vergeten. Goed, het is vandaag vrijdag 7 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, de dikke vandalen gaan het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Zo heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Het gebeurt na een tijdje campagne en actiegroepen die zoals Dolle Mina's en Schaamteloos. Ja, ze pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Dat volgens de actiegroepen stigmatiserend is. Ja, het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een lichaamsdeel waar niks mis mee is. Ja, de taal is aan het veranderen. Met de opname van het woord krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Ook in de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie en voorvechter van emancipatie, Ellen Laan, die pleitte hier al voor. Ja, schaamlippen blijft ook in de dikke vandalen staan. Dat woord stamt af van het Latijnse pudenda, wat delen, waarvoor je moet schamen, betekent. Ja, de campagne Schaamteloos is opgezet vanuit meerdere organisaties die meer emancipatie willen. Ja, voor de organisaties is de toevoeging in het woordenboek meer dan een taalkundige aanpassing. Het is het bewijs dat taal kan veranderen zodra genoeg mensen dat samen willen. Ja, daar hebben ze ook gelijk aan, hè. Dus de dikke vandalen neemt er een woord bij op. De vulva-lippen, ja. Goed, de regionale hittegolf in het zuidoosten van de Lage Landen duurt waarschijnlijk nog tot volgende week. Ja, woensdag bijvoorbeeld kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Naast de hitte kan ook de aanhoudende droogte wat problemen veroorzaken. Zo waarschuwen diverse weersites. In Maastricht werd het bijvoorbeeld donderdag rond 4 uur een temperatuurtje of 25. Daardoor is er een einde gekomen aan de regionale hittegolf. Ja, de kans is groot dat de hittegolf volgende week weer gaat aanhouden. Het is vooral de vraag of vrijdag de 25 wordt aangetikt. Vandaag dus. Ja, vanaf komend weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Wordt het weer een stuk warmer. Ja, vandaag in elk geval wel flink wat wolkenvelden. Er is zelfs lokaal gelukkig een buitje te bekennen. Alleen in het zuiden begint de dag met veel zon. Maar daar komen ook steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Er staat niet al te veel wind. Het wordt 20 tot 21 graden in het noorden van het land. Tot 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg. Later op de dag begint het vanuit het westen ook flink op te klaren. En dan gaan we een heldere nacht tegemoet. En dan weer een zonnige en warme zomerdag op zaterdag. Dus ja, het gaat toch wel weer de goede kant op qua temperatuur komend weekend.

Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Hè? Apart dit, hè? Ja, Showmiles hoorde je met de dagtopper. Onthoud jij nog bij Voor de Wekker Wakker? Op deze dag in 1795, het is eventjes terug, Nederland verliest de slag om Muizenberg. Kaap de Goede Hoop komt daarom in Engelse handen. En de uitvinder, daar komt hij aan, Theo

Al gemeld, hè? Tony Scott overleden. Gisteren stond het bericht op social media. Maar nog een bekende Nederlander is overleden. Journey Kaagman, ja. De zangeres van de Nederlandse band Earth and Fire. Vorige week stond het ook in het nieuws. Ze had een tijdje al een zware ziekte, Parkinson. Ja, ze werd natuurlijk bekend met Earth and Fire. Met een grote hit in 1970, Seasons. Weekend was de allergrootste hit, ook in het buitenland. Ook in de videoclip bij dat nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pakje. Ja, destijds was dat zeer gewaagd. Ja, ze zette zich ook in voor de belangen van artiesten, onder meer als voorzitter van de stichting Konamis. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 in de jury zat van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Ja, dus ook nog rest in peace. Dus Journey Kaagman met haar bekende band Earth and Fire was ze bekend geworden. En Seasons was het eerste liedje wat ze ooit opnam.

0: Elvisdag. Elvis Presley, af en toe een liedje van deze...
1: Okay.
0: Weergeloze zanger uit het verleden, hè? Ja, Elvis Presley. Ja, Welcome to My World. Ja, er zijn toen wat opnames vrijgekomen. Hij gaf toen een concert. Heel lang geleden, Aloha from Hawaii. Dat werd toen via de satelliet uitgezonden, live, hè? Want Elvis Presley heeft nog nooit buiten Amerika opgetreden. Als mijn informatie allemaal klopt. En toen gaf hij dit concert. Dat werd toen live uitgezonden, hè? Ja, via satellite, hè? Ja. Goed, Welcome to My World, zo heette het. Ja, goedemorgen. De vrouwen in de Tour de France, de Femme, die krijgen vandaag een bergrit naar de Mont Ventoux. En de rechtbank in Den Haag die doet uitspraak in de zaak tegen een 26-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer van 29 in de ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. Ja, in het zuiden geregeld zon. Op andere plekken ook wat hardnekkige wolkenvelden. In het noorden van het Lage Land, daar valt nog wel een buitje. Temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 tot 26 graden in het zuiden des lands.

liedjes uit de jaren 90. Nieuws en Roer. 7 seconds hier bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag 7 augustus. Ja, het is vandaag de onafhankelijkheidsdag op de Ivoorkust. De Ivoorkust kreeg de onafhankelijkheid van Frankrijk op deze dag. Het is daar vandaag een feestdag. Het is ook nog een keer de internationale transgenderrechtendag. Het wordt vandaag internationaal gevierd. En het is vandaag ook nog een keer Batalha de Bioxá. Bioxá? Bioxá, voor intimie. Dat vond plaats op 7 augustus in 1819... en was het begin van de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaanse machthebbers. En dat wordt vooral vandaag gevierd in Colombia. Ja. Het is vandaag ook nog een keertje de internationale bierdag. Ja, de dag van het bier. Dus als je vanavond denkt, wat zal ik eens een glaasje van gaan nemen, dan zou ik zeggen pak een biertje, want het is de internationale bierdag. Ja, het wordt sinds 2012 jaarlijks op deze eerste vrijdag van augustus gevierd. De internationale bierdag, jongens. Ja.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Roy Christophe met zijn legendarische Alleen. Destijds bestond het niet, maar tegenwoordig is het wel in. Lessons in Love, Level 42.

0: Avicii in jouw Feel Good Air met Hey Brother. Fijn dat je er altijd bent. Geniet mee van deze twee kanjers.
1: Hey luisteraars, ik ben Christophe.
2: En Willy Sommers.

mooi televisiemoment. En er is een heel mooi duet gemaakt. Wat is het mooi, hè? Willy Sommers samen met Christophe. Dit is mijn thuis. Ken je deze souvenir nog?

Sheeran en Shivers in jouw feelgooduur, de hitkampioen hier op je radio. Met nu een stevige portie rock and roll. Yes, own it.

geweest.

Alles is weer lekker lang geleden, toch weer heel dichtbij hè, in de show. Nou, goed, te gaan ze. Mick Jagger en zijn Stones uit 1966. Met Paint It Black. Nou goed, heerlijk, fijn dat je erbij bent. Waar ook op deze aardkloot. Dit is de Middle of the Road Show. Hey!

De plaat die het meeste hoort van de Youth Corporation in dit geval. Zowel Rock the Boat. En deze die zojuist hoorde, die kom ik toch in wat mindere mate tegen. Lekker nummer. 1974. Rocking Soul van de Youth Corporation. Even lekker terug naar Woodstock. Wat een feest, hè? Nou, heerlijk. Janis Joplin.

0: hoe oud was ze eigenlijk?
1: Een jaar of 27 geloof ik. Hè? Toen ze het tijdelijke voor het eeuwige ging verlaten. Veel te jong. Maar ja, goed, u weet. Oorzaak, drugs, drank waarschijnlijk. Dankjewel, Janis Joplin.
2: Een fijne van achter de keukengordijn.
1: Hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Maar bovenal een podiumkunstenaar. Zijn naam, Herman van Veen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Opzij. Maak pas. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij.

Dick Saan met die fantastisch mooie donkere stem. Zowel solo als met een door hem gedirigeerde The Love Unlimited scoorde hij diverse hits. Heerlijk. Barry White in de Middle of the Road Show, waar de plaat thuis hoort. Natuurlijk. Van alles wat lekker is en bovenal van niet zoveel vrienden. Fijn dat je inschakelt. We zijn er wereldwijd natuurlijk, is bekend, hè, via diverse kanalen. En ook op Facebook vind je de Middle of the Road Show. En dit is een van de mooiste van de Beach Boys uit 1966.

0: Ask, dat heel ver verleden, maakte met country-collega Otto Lusink de Country Daad Express. Als er een steelgitaarje in zit, dan is het country music. Klopt, Bellamy Brothers, en if you said you had a beautiful body, would you hold it against me? Ook een typisch dansschoolplaatje, hè?
1: Ja, toch?
0: Oh, mensen, wat is dat lekker. Hier zijn de

week. Alexander O'Neill in 1987 had hij een wereldhit met het nummer. En ook in de Nederlandse en Vlaamse dixo's deed hij het uitstekend. Waar zijn die goede oude

0: 70. Lieve mensen, ja. Muziek uit een ver verloren tijd natuurlijk. En, ik ben echt zo'n type die ja, toch wel van oude leuke radioprogramma's houdt. En wellicht deel jij mijn mening. Ik vraag me wel zelf af, was de radio vroeger leuker dan tegenwoordig? Luister eens even.
1: In de komende anderhalf uur bent u getuige van een invasie van Mars. The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Luister naar Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin en Peter Koelewijn. Luister en huiver.

Dit was de Nederlandse versie van The War of the Worlds. Het muziekverhaal van Jeff Wayne naar het gelijknamige boek van H.G. Wells. Gemaakt met welwillende medewerking van Jeff Wayne en platenmaatschappij CBS. U hoorde Jan van Veen, Patricia Pai, Willem Duin, Peter Koelewijn, Michel Dame en Ger Loogman. Nederlandse vertaling en bewerking Tineke Baks, Ad Bouwman en Bart van Leeuwen. De Nederlandse versie van The War of the Worlds werd gemaakt door Radio Veronica.

Als je op de neusje bent in een oude jinglebak, dan kom je ons nog tegen, jongens. Dat was toch wel baanbrekend, hoor. Baanbrekend, ja. Veronica Lond, 19... wat was het? 76, geloof ik. 76. Met maar een paar uurtjes en tijd. Minuten, eigenlijk. Ze stonden mooi op de kaart, vrienden. The War of the World. Met aan- en afkondiging bij deze. Dank je wel, Lexari. En Tina Turner. Kon het niet laten. Stond ook op een soort van erepodium vandaag in de middel van de roadshow met het Typical Mail. Fantastische plaat uit de gouden jaren der vergetenheid. Wordsworth. Kreeg nog met Cuddly Toy.

0: Scott en Cuddly Toy uit 88.
1: We stepping in the soul train.
2: En dan ga je lekker verlaten.
0: Ik heb gehoord dat er haring, verse haring, jazeker, zelfs schoongemaakt aan boord is op dit ogenblik. Nou, even de koelkast in duiken, vrienden. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voorzitting. Met ons snel in the middle of the road show.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Of geen weer op vrijdag.

Dat was Casey and the Sunshine Band. Van Sunshine gesproken, prachtig weer hebben we. Ook in het weekend, maar straks meer. Vrienden, welkom vandaag vrijdag, 7 augustus. Dit is weer of geen weer. We hebben de huishoudtip, het weerbericht, onze artiest van de dag en natuurlijk muziek. Ik heb Leo, ik heb Nat King Cole, ik heb Lou en de Hollywood Bananas. Ik heb Eric Clapton, Mike Oldfield, Earth, Wind and Fire en vele anderen. Tweede plaat, Elsie Moraes. Amore Loco.

De Peppers met Pepper Box. De aanhoudende droogte en hoge temperaturen zetten de oogst van groenten en fruit zwaar onder druk. Het weer heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en dus daalt ook het aanbod. Wellicht voelt u dat voorlopig nog niet in uw portemonnee. Maar volgens experts zitten die prijsstijgingen er in het najaar wel aan te komen. Vooral voor gewassen die in volle grond geteeld worden, zoals sprei, bloemkool en broccoli, wordt de droogte problematisch.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Als je nieuwe bloemen gaat kopen, mevrouw, wil je daar zo lang mogelijk van genieten. Nee, toch? Snij je bloemen onderaan schuin af. Vervolgens vul je jouw vaas voor 2/3 met lauw water en 1/3 met 7-Up. Dat is een frisdrank. Want dankzij de suikers en het koolzuur blijven de bloemen veel langer mooi.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Nick de Vos met Jana. Ik heb drie bekenden overleden op een 7 augustus. De eerste, Oliver Hardy. Die ken je wel, hè, van De Dikke en de Dunne. De man werd 65. Hij was een Amerikaans filmcomiek. Hij overleed in 1957. De tweede, een Vlaams zangeres, veel te vlug van ons heen gegaan. 38 was ze toen ze overleed. Anne Christie. Ze overleed op 7 augustus 1984. En de derde, Esther Phillips. Ken je wel van die grote hit What a Difference a Day Makes? Amerikaanse zangeres. Ze werd 48 en overleed op 7 augustus 1984.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Tony Bas. De man heette eigenlijk Thieu Baats. Hij werd geboren 12 maart 34 en overleed in Valkenswaard op 11 oktober 2005. Het was een Nederlands zanger en ook liedjeschrijver. Hij werd bekend in de jaren 60 en hij maakte vooral naam met enkele carnavalskrakers. Zijn eerste grote hit was Dat is het einde uit 65. Ik heb 2 platen van hem. De eerste, Gina Lollobrigida. En de tweede, Ik ben met jou niet getrouwd.

0: weer of geen weer,
1: wens je een leuk weekend.
2: Ik heb 3 bekenden geboren op een 7 augustus. De eerste, Steven Rooks, Nederlands ex-wielrenner. De man wordt vandaag 66. Vlaamzanger Aaron Blommaert. 24 kaarsjes mag hij uitblazen vandaag. En dan heb ik nog een tweeling, Adam Yates en Simon Yates, Britse wielrenners. Ze worden vandaag 34. En het weerbericht. 25 graden, dat is de dagprijs. Hele dag zon. Morgen zaterdag 27, zondag 30 graden, maandag 26, volgende week dinsdag 27, woensdag, dat is een topdag, 33 graden en donderdag 31. De vakantieoorden Tenerife 26, het is in Las Palmas 25, in Malaga 28, Palma de Mallorca 33, in Antalya 31 en in Benidorm 28 graden. Vrienden, ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Geniet ervan. We zijn er maandag terug, nieuwe aflevering bij Leven en Welzijn. Tot maandag. We gaan eruit met Rolf Sanchez.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Juist als het water van de Noordzee.
3: Patrick heeft de zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de leuke.

Nee, wat love, grap te doen, dit. Ja, helemaal niets denk ik, inderdaad niet. Het is gewoon lichamelijk bezongen, als het ware. Heel bijzonder goede vrijdagmiddag, het is weer weekend natuurlijk. En voor de mensen die in vakantie zijn, ja, er is alweer een week vakantie voorbij, inderdaad wel. We begonnen met Tina Turner, deze lunchbreak deze middag. En what's love got to do with it, zoals we al zeiden. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes om je dag door te komen, als het ware. En van harte welkom natuurlijk op jouw radiostation. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hier is de Culture Club. En het allemaal met hun Karma Chameleon.

En er hadden een hele kleurrijke band in de jaren 80 natuurlijk. Rond 83 en 86 hele grote hits gehad natuurlijk. Ik heb het allemaal over de Culture Club. Dat allemaal samen met Boy George natuurlijk. Ja, fantastische man. Hij is nog steeds werkzaam in de music business. Maar is ondertussen wel al op pensioen. Culture Club en Carmen Chameleon hier in de lunchbreak deze vrijdag. En hier is een lekkere... Eentje die ook geen vervaldatum geeft in principe. Hier is muziek van Fleetwood Mac. En dit al met hun Lies Tell Me Little, Little Lies. Als het maar een leugentje voor best wel is, hè.

Inderdaad, een nummer geschreven door Christy McVie. Ja, inderdaad wel, die dame. En dit allemaal met haar Lies, Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies van Fleetwood Mac. Natuurlijk hier deze vrijdagmiddag. En ja, het weekend is begonnen. En ik zou zeggen, ja, de zomer wel. Die zomer is in volle gang natuurlijk. Het wordt een gete zomer, een gete lange zomer, hebben ze me gezegd. Dus hier is Don Henley eventjes met Boys of Summer. MUZIEK

0: En inderdaad, en muziek onder het bottle, de jaren 80, wat waren ze toch prachtig. Rick Astley is ooit een BBC-DJ geworden nadat zijn zangcarrière was afgerond. En dat was natuurlijk met Stock Aitkins en Waterman. Weet je nog wel, die drie mannen?
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Je hoort hem met stelletjes aankomen. Hier is Lionel Richie en hier is hij met All Night Long.

En aan in de jongere leven was hij natuurlijk leadzanger van de Commodores. En dit allemaal in de jaren 70. In de jaren 80 ging hij alleen zingen en had hij een paar grote hits natuurlijk. En onder andere deze All Night Long was onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunch Break. Nog zo'n hele mooie. Hier, deze komt uit Nederland. Hier is Ramzan Shafi. En aan de andere kant is het, misschien is het gras wel groener. Hè?

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, inderdaad, een hele bijzonder goede vrijdagmiddag. Het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug naar 1997. En dat op 12 september 1997 dient Mattel een klacht in tegen MCA Records, de Amerikaanse verdeler van Barbie Girl, wegens inbreuk op auteursrechten en handelsmerken. De speelgoedfabrikant vindt het liedje dat vrouwen voorstelt als seksobjecten en dat daarmee de eer van Barbie wordt geschonden. De platenfirma is helemaal niet onder de indruk en Barbie Girl is gewoon een plezant zomernummer, zo zeggen ze. Wel, hier is Barbie Girl en dit allemaal met Aqua.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
3: Op het menu
2: de hit-up van
3: Patrick,
2: de onvergetelijke
3: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ja, daarnaast was hele week onze artiest van de week natuurlijk onze hit hebben. En dat was natuurlijk Madonna. Samen met de Belgische Stromae. En dat allemaal uit die nieuwe lekkere LP van Madonna. En ja, van harte welkom zou ik zeggen in deel 2 van de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes vanaf de branding van de Noordzee. Hier is Hanna.

Inderdaad, we moeten wel een klein beetje graven in die geheugen natuurlijk om deze nog te kennen. Ja, inderdaad wel. Frankie Miller en dit al met zijn Caledonia. Is dat geen eiland of zo? Dacht het wel, hè, dat het een eiland was, Caledonië. Ik weet het niet zeker. Je moet, als je het weet, wel laten me weten natuurlijk via de gekende kanalen. Hier is CCR en Up Around the Bench. Vrijdagmiddag, het is weekend. Alles geven, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel.

Hey, waarom er heel de week bij ben, de lunchbreak natuurlijk, hè, deze week. Ja, ze waren artiest van de week natuurlijk. En ik heb het allemaal natuurlijk over Ganja Gugu. En dit allemaal met het... En Shari Shai, hash, hash, hash, hash, hash. En zo verder en zo verder natuurlijk. Hè? We gaan stellen dan terug naar de top van het ijs heen natuurlijk. En dan kan het weekend helemaal van start gaan natuurlijk voor ons allemaal. En hopend op een beetje goed weer, hier is Jimmy Cliff. En Wild Wilds.

0: Lekker zonnige muziek natuurlijk in de zomer hier op jouw fantastisch radiostation. Die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets. Omdat het kan natuurlijk en omdat het mag. Ook al zou het niet mogen, dan waren we er waarschijnlijk nog wel. Dat was muziek van Jimmy Cliff en Wild Wild World. En als ik zo even op de klok kijk, wel, dan is het tijd geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Voor onze toetjesplaat van de dag. Hier is Hot Chocolate en Sexy Thing. Wat mij betreft graag tot zondag. En als het zondag niet is wel, dan is het maandag. Hè? Ja, inderdaad wel. De Bluesberg Club die gaat gewoon door heel de zomerland. Hier op jouw fantastisch radiostation. Tot dan en maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Nederlandstalige Tour.
3: Op de Nederlandstalige Tour met

haar kennen we van BZN in de tijd. En zij had een grote bijdrage tot het succes van deze band. Hè. Annie Schilder samen met Dave, die had een paar hitjes in het Frans. Hij verhuisde ook naar Frankrijk om daar carrière te maken. Ook hier in Vlaanderen en in Nederland maakte hij carrière met een paar hitjes. De eerste keer doet nog pijn. Hier is Wiltura, Boven de Wolken. Welkom op de Nederlandstalige Tour op jouw favoriete radiostation. Het komende uur met heel wat leuke melodies uit Vlaanderen en Nederland.

0: Sterrenstof.
1: Ja, ja, Sterrenstof is een single van de jeugd van tegenwoordig, afkomstig van hun derde album, De Lachende Derde. Nummer kwam uit op 5 november 2010 en behaalde in de Nederlandse single top 100 de 7e plaats, in de Nederlandse top 40 nummer 8 en in Vlaanderen de nummer 29. We gaan heel ver terug in de tijd met Jeff Elbers, die heeft het over Irma Labosch. Van harte welkom, hè, op jouw favoriete radiostation.

op toekske tot de zondag. Gedoog, met jouw bloemen in een hoekske, zit in de café op toekske.

Saaskun krollen in jaren, ze weeg pas 19 jaren. Eugen Werder was een simpele soldaat. Maar ze trokken eugen rok af en ze snijden uit.

0: que d'autre.
1: Ja, ja.
0: En zo kort ik loter, smaakt zij bloemen in het water. En de zondag is...
1: Het verloop van een zondag. De tijd van toen liedjes en melodietjes uit vervlogen tijd. Irma Labouche, Zef Elberts, een dame die in de oorlog in de tijd met de verkeerde mensen omging. Hè. Ja... 1976 was dat. Nog steeds geen rock'n'roll. Muziek van Rob de Nijs.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaltert.
1: De Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour.

Mega was een Vlaamse tv-jeugdserie van Studio 100. De serie speelt zich af op de manege van de rijke familie de Lafayette met witte hengst Amega in de titelrol. Er werden 4 seizoenen van gedraaid en het ging van start op 10 november in 2008 en het eindigde op 4 november 2011. Dat was goed voor 161 afleveringen. Terug naar Nederland met de Sunshines en Anne.

0: Cola van 2019, ze had het erover samen. En Isabella A. was dat, Gentse, Belgische zangeres. En nummertje, ja, mocht er zijn. Hè. Goed, we gaan terug naar Nederland met deze Frank en Mirella. En de Nederlandse versie van Guantanamera, oorspronkelijk van Josito Fernandez. En het komt uit
1: 1988.
0: Daar gaan we, hè. Guantanamera. Welkom in de show.

0: Heet pareltje uit de jaren 50 van deze prins van het Vlaams lied, Jan Verbraeken. Samen met Bobby Jan Schoepen is hij een van de Belgische slagerzangers van de jaren 50. Oude Zeeman, speel op je harmonica. We gaan terug naar Nederland. Met Frans Halsema en Voor haar.
1: Zij verstaat

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnenkort. Als ik

Ik steek een kuns in het hondenkop. Ik zou mijn pelouse van me rapen. Tot naast de winter in de rat.

0: Ja, ja, Willem Vermanderen is een Vlaamse kleinkunstenaar, schrijver, dichter, beeldhouwer, columnist, levensfilosoof, zanger, gitarist, bas, klarinetist en schilder. Stevast zong hij in zijn West-Vlaams dialect. Deze keer ook een nummertje uit 1981 uit zijn album Let Me Maar Lopen Langs Die Struiten. Laat mij maar lopen langs die straat. André Hazes.
1: Soms denk ik bij mijn eigen, wat moet ik hier weer mee?
0: De original.
1: Ze kunnen

0: inderdaad, uit zijn album met heel mijn hart. Dat was uit 1993, uit mijn bolle André Hazes was dat, de originele natuurlijk. Hè, want zijn zoon heeft nu ook gewoon André Hazes genomen als artiestennaam. Overleed op 23 september 2004. Daar gaan we weer, hè, met Jolari.
1: Ik

0: Arme aan Parijs.
1: Dit doet denken aan die liefde voor jou.
0: Natuurlijk, zijn artiestennaam was John Larry. En ik zie in je ogen een nummertje uit...
2: 1965.
0: En dat was het ook alweer wat betreft op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. Hè? Ik bel je zomaar even op. Volgende week zijn we er weer met meer Nederlandstalig werk. Hier is Gordon. Tot volgende week.

Leuke zangeres was dat altijd. In 1984 had ze deze hit. Lori Spee. Ken je die naam nog? Take it like a man. In mijn geval, like a menno. Hé, Suver Scheerwol is er ook. Met een mooi accent, moet je horen. Het heet Roelien. En de rest kan ik niet verstaan.

0: El Giro en Morning. En ik heb een vrouw die even wat wil zeggen in Dekker Radio.
1: So, what would you little maniacs like to do first?
0: Oh, nou. Nou, aardige dames, hè. Tjoh, hier is Bastille. Good grief.

Dankjewel, Leona Filippo. Zomer op je radio. Nou, dat is wel te merken, zeg. Zelfs mijn mengpaneel moet zweten. Moet je nagaan. Ja. Ik zal er maar geen water bij halen, want dan loopt het verkeerd af met me, hoor. Gilberto Gil. Leuk, hè? Morena. Prachtige muziek uit Brazilië.

zonnige muziek, of niet? Leuk, hè? Morena, Gilberto Gil. En we moeten op weg naar het halve uur. Nu al, ja, nu al, inderdaad. Hoor maar. Bruno's Boogaloo Orchestra. Push it. Tot aan de bodem van het uur. En dan ook nog Wiebe Barkie met deze drie. Tot zometeen.

Sandy Ghost, ken je die nou nog? Oude groep uit de jaren 70. En True Love, That's a Wonder. Bekker Radio deel 2. Moet je horen. Treintje, Oosterhuis. Heeft het probleem. Ze is knock-out geslagen. En dan heet het in het Engels knocked out. Ik vond dit een prachtige in 2000.

Alok en Jess Glynn. Summer's back. Nou al. Ja, daar moet ik even aan wennen hoor. Acapulco. Zo heet de groep. En ook de plaats natuurlijk. Met Bebida Magica. Of ook wel een magisch drankje bij Dekker Radio. Oei.

doe ik het maar mee deze warme dagen. Bij Dek Radio in de studio is het lekker warm. Nou, laat het lekker maar weg, Dekker. Zo, drankjes uitgewerkt. Hoor maar. Knalboom uit. Dan maar even dit gezelschap. Ken je deze nog? De Commodores? Jazeker. Het nummer 8, 1978. Ja, zegt dat wel, meneer. En hij heeft het over een stenen huis.

Commodore's Brick House. Ik heb lang niks van haar gedraaid, maar nu draai ik er toch een van Lulu. Ken je die dame nog uit Engeland? Ja? Lulu and the Louvers, oorspronkelijk. En hier is ze met Boom Bang A Bang. Luister maar.

Mooi, hè? Dat is lang geleden. Lulu en Boom Bang Bang. Even wat romantiek uit Frankrijk. Van Alizé. Het jaar is 2000, het millenniumjaar. En moi, Lolita, zo heet het.

lijkt wel op zijn oude radiorubriek van Schrijf Lolita. Ja. Dat maak ik ervan. En dit gezelschap, Alizé, die hadden het over moi Lolita, ik Lolita. Ja, dit is Dekkers rijke fantasie, hoor. Ik ga nog gauw even verder, want ik heb nog een ander gezelschap klaarstaan. Die doen ook hun best. Tic-tac-toe aus Deutschland, ja. En die nemen geen blad voor de mond. Ze zeggen gewoon, ik vind die scheiße. Ja.

Niet dat je het bij Dekker Radio hebt gehoord, hoor. Dan krijg ik misschien op bliksem, toch? Ja. Opposites, ook een leuke. Die hebben slapeloze nachten. Nou, is niet zo gek in de zomer, toch? Luister maar. Lichaam.

Wat een verhaal van de opposits. Ja, ik moet een beetje opschieten, want het eind van Dekker Radio is in zicht. Jawel, er komt een keertje een einde aan zo'n programma. Ik heb Barry White nog eventjes op de valreep. Zo, hé. Komt u maar binnen, hoor, meneer. Oh, hij gaat het toch niet tegen mij hebben? Ga weg, man. Dan zou ik zeggen, ga weg, viezer, hè? Ja. Never gonna give you up. Tot de volgende keer maar weer. Bye-bye.

0: Was ik maar zo dicht bij jou, dan konden we samen genieten over deze geluiden nog even van Living in a Box met Room in Your Heart.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.
2: Sunday mornings were your favorite.

Ze hebben de steun erbij gekregen van de heren van de Pet Shop Boys. En dan weet je, twee grootheden, dat dat absoluut gaat slagen. Een schoon voorbeeld kregen nog van Dusty Springfield met In Private. Blijf hangen, zometeen de gebroken kaart van Jason Donovan.

zo schoon en werkelijk. Je kan daar echt van genieten als het bijvoorbeeld zondagavond zou zijn. Uitrusten op de geluiden van Mark Almond en Gene Pitney. Something's got a hold of my head. En dat zou wel even de nieuwe Gracie Abrahams kunnen wezen.

Gary Numan ken je ongetwijfeld met My Friends Electric. Maar dit plaatje kwam op de proppen in 1979. Zo zie je maar dat deze man toch wel enkele jaren heeft meegedraaid in de muziektop. Het was Gary Numan met Cars. En deze man, ja, die blijft maar meedraaien, hè.

Zoals ken je waarschijnlijk ook wel mensen die altijd alles beter weten dan jij. Mr. Know-it-all, dat was Teddy Swings. Ik dacht dat dit de zomerhit anno 2026 zou wezen van Topic. Ja.

plaatje was uitgebracht net voor de millenniumwissel en scoorde dan op de millenniumwissel. Ronan Keating, Love is a Rollercoaster. Ja, het leven gaat van veel, van

Een tranentrekker van formaat. Wat een kippenvel moment in deze show. Met muziek uit de film Bodyguard, met in de hoofdrol Whitney Houston als bedreigde popster en Kevin Costner als mysterieuze lijfwacht. De ballade stond wekenlang op nummer 1 in de hitparade. Het was trouwens een cover van Dolly Parton. Met vervolgens muziek uit 1995. Don Henley en The Boys of Summer.

0: De mooiste muziek.
1: Radio Grootouders.
0: Dit zijn de nooit vervelende hits.

ongetwijfeld dat ze een van de belangrijke hitmachines waren uit de 90s. De Zweedse band Ace of Base, bij ons was dat met All That She Wants. Dat een hitparade groot bereikte in 1993. En dit vonden we 3 jaar later terug in de parade. Een top 10 voor Ace of Base en Beautiful Life. En wij vervolledigen met Anton.

0: Bij het horen van de bandnaam Aha denkt menig muziekliefhebber meteen aan de videoclip van Take On Me dat we terugvonden in 1985. Hier wordt eigenlijk een meisje de animatiewereld binnengetrokken door zanger Morten Harkert.
1: What?

0: Groot, Groot, Groot, Groot. Van Mil-Mil-Mil-Radio.
1: Het beste hoor je hier. De nooit vervelende hits. Met Bart Mottaar.

ongetwijfeld een van de grote kanonnen in deze aflevering van de Nooit Vervelend Hits. Rio Speedwagon werd opgericht in 1967. De band begon als country-achtige boogieband. De naam van de formatie verwijst naar de vrachtwagen met het merk REO. We namen jouw muzika mee terug in de tijd naar 81. En dit hier is Morgan Wallen en Been By Now.

Soms doet muziek denken aan de verfijnde gerechten die dan ook weer op hun manier worden samengesteld. En dan moet je dan zeker een beetje gaan koesteren. Dit lekkere vonden we terug in 1984. Lionel Richie en

terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert. Luister naar de nooit vervelende hits met Bart.

0: Ja hoor, No Limit was de grootste wereldwijde hit van de Nederlandse-Belgische Eurodance-groep Too Limited. Het nummer werd destijds gezien als de ultieme houseplaat en stond in meer dan 35 landen op de eerste plaats.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

0: Rolling Dutch One uit je radiotoestel. Ik vind het nog altijd een pracht van een taal, het Italiaans. We namen jou terug meer in de tijd met dit radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1979. Wat over Umberto Tozzi en Gloria. Met deze Gloria gaan we afscheid nemen van deze nooit vervelende hits. Ik dank u voor het luisteren. Heel veel plezier met de collega's. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je graag tot volgende week.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mataar.

0: Hallo, goedemiddag. Eerste uitzending van de maand augustus. Wat betreft deze Hit Riders on Friday. Hartelijk welkom in de 235ste uitzending. Ja, de Keuners mochten onze show openen vandaag met Ik ben verliefd op Chris Lomme. En zij werd onlangs nog tot de kroonorde. Ja, je kreeg adel, de kroonorde. Titel in de kroonorde, ja. Chris Lomme. Stel je voor dat wij dat volgend jaar ook krijgen. Nee, zover gaat het waarschijnlijk niet komen, toch? Nee. Alle gekheid op een stokje. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe show. En het is alweer een drukke show in wording, toch wel. Want er is rond 17:30 een nieuwe tipper van de week. Ik kijk even op mijn lijstje of ik iets druk vind. Oh ja, ik zie het al. Ja, het is Zuiderske tint. Meer verklap ik nog niet. In het tweede half uur komt collega Bart van Leeuwen langs met de plaat en zijn verhaal. Het is ook een shoebox klassieker. Popcorn klassieker. De keuzeplaat van de luisteraars. En Jacqueline komt langs. En tussendoor 2 uur lang, of 120 minuten lang, alleen het beste van het beste misschien. Ja, voor de ene misschien wel, voor de andere misschien niet. Wat wij het beste vinden, vinden jullie misschien iets minder goed. En gaan jullie dan misschien op een ander radiostation even naar de muziek gaan luisteren de komende 2 uur. Maar intussen hebben wij toch wel een heleboel luisteraars in het noorden van Nederland, dacht ik toch wel. Mocht dat niet zo het geval zijn, laat het ons gerust weten wat wij kunnen verbeteren. Geef je suggesties maar lekker door op onze Hit Riders Facebookgroep en op onze Jos van den Bosch Facebookgroep. Kan het ook natuurlijk. Daar stonden dus ook sinds dinsdag de 3 laureaten online. En ik kijk even wat dat was. Oh, nummer van Will Andy en Dalida en de Traveling Wilburys. Ja, die kent u nog wel. In de jaren 80 hadden zij nog een hitje opgenomen met Roy Orbison, weet je nog wel. Enkele maanden voor hij eigenlijk is komen te overlijden. Ja, dan moeten we nu dit doen, Jos. Dan moeten we nu dit doen. Ja.
1: It's Friday!
0: Inderdaad, het is vrijdag. Zei ik toch al? 7 augustus.

Ja, de man krijgt er maar niet genoeg van. Kijk het enough of your love, babe. Darling, Barry White. Can't get enough of your love, babe. Ja, het is de 235e uitzending, lieve mensen, dat we vandaag brengen. En we hopen dat jullie lekker in je tuin, of wie weet waar, zitten misschien met dit mooie weer, toch wat het is?

0: make me feel like you make me feel like
1: Ja, het is 13 over 5. Komt u er nu pas bij. Hartelijk welkom. Dit is de Hit Rider Show op vrijdag, nummer 235. The one and only Mr. here is Mr. Michael Jackson.

0: Ja, wat was dat toch een grote song, nietwaar? Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Het is 17 over 5 uur. En intussen is Jacqueline ook in de studio binnengewipt. Hallo Jacqueline, zeg eens wat tegen de luisteraars.
1: Dag Sjoerd.
0: Oh, hallo. Hoe gaat het ermee?
1: Heel goed, nog altijd warm.
0: Ja, het is inderdaad nog altijd warm. En de weersvoorspellingen voor het komend weekend. Ja, zondag terug 30 graden heb ik me laten wijsmaken.
1: Ja, het zal weer zwoel worden.
0: Ja, inderdaad. Heb jij plannen, Jacqueline, dit weekend? Wat staat er nog te wachten? Ik had iets opgevangen van Lokerse feesten of zoiets. Klopt
1: ja,
0: dat?
1: Ja, dus zaterdag ga ik naar de Lokerse feesten.
0: Oh, kijk eens aan. Want die lopen nog tot zondag. En wie er ook al geweest is en die we niet gezien hebben, is Diana Ross. Ja, daar zou ik toch wel graag bij geweest zijn. Maar ja, een mens kan niet overal tegelijk zijn. Is het niet waar, Jacqueline?
1: Ja, maar ik denk dan wel dat ticketjes uitverkocht waren.
0: Ah, dat denk ik ook inderdaad. Voor zo'n artiesten toch wel. Kom je straks terug in het tweede uur met wat eten we vandaag, de rubriek?
1: Ja, dan ben ik er weer bij.
0: Oké, tot straks, Jacqueline.
1: Doei.

Oh, wat een lekker nummer toch wel. Aha, goed noemde de groep. Destijds in de 80's hadden zij een paar grote hits, waaronder ook deze. Me, I'm Touchy.

0: gouden tip van week, Jos van den Bos en Hit Riders op vrijdag. En dan is het nu tijd voor deze.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: zomer.
1: Dat is al een tijdje zomer, Rob.
0: En het werd zomer.
1: Wat was dat toch wel een grote hit, zeg. Het werd zomer. Maar ja, als je kijkt, komend weekend terug, boven de 30 graden en meer. Ja, jongens, waar gaan we naartoe?
2: Hallo, dit is Hitwiders. Bonjour, is ik Hitwiders. Hello, this is Hitwiders.
3: Flashback.

0: It's been far too long.
1: Een van die betere dance classics uit die goede oude 70s. MC Faith and White's Head Ain't No Stopping Us Now. Ja, het is even over 6:30 intussen. Het gaat snel hier vandaag toch wel in deze 235e uitzending van Hit Riders on Friday. Ja, lieve mensen, kom je er pas bij, dan is het nu tijd voor dit.
2: Jos van den Bos.

0: nieuwe single van Rolf Sanchez Marchar. Ja, de Dominicaanse Nederlandstalige zanger maakt er weer een mooi plaatje van, toch wel, is het niet?
1: Bonjour à tous les auditeurs. Voici l'émission Hit Riders, diffusée le vendredi de 17h à 19h avec Joos van den Bos.
0: Ja, dat is dan speciaal voor al onze Franstalige luisteraars.

0: Zotting. Is ook al een paar jaar overleden intussen. Ik veronderstel een jaar of twee terug. Je hoorde Madame.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.
2: De beuk erin!
0: Ja, we gaan jullie vandaag niet in slaap wiegen, hoor. Nee, dat is zeker onze bedoeling niet. Ik ga eens even een beetje palen versteken in dit programma. En dat doe ik graag met deze klassieker van Bryan Adams. It's Only Love. Meer moet je er niet achter zoeken.

uit een live verzamelaar opgenomen in 1988 nog wel. Bryan Adams. It's only love. En meer moet je er niet achter zoeken, zei ik zo net. Terug naar 1970 nu. Crosby, Stills, Nash & Young.

0: Ja, het is toch al een tijdje geleden dat dit nog op plaat gezet werd. Crosby, Still and Nash en Young, niet te vergeten. Je hoorde, oh, Hangeu, het is tijd nu voor dit.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst. En dat betekende het einde. Het einde van de zomer. En ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens. En begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

0: me best voorstellen dat jullie nu op een terrasje zitten met een lekkere whisky on the rocks. Wie weet. Het is er de tijd van het jaar voor. En het is ook het weer om dit soort platen te draaien als de plaat en zijn verhaal. Waarvoor dank aan collega Bart van Leeuwen. Je hoort bij Kid Rock. En al summer long. Het is 9,5 minuut voor 6 uur. U luistert naar de 235ste uitzending van Hit Riders op vrijdag. En dat is niet minder, maar ook niet meer met deze meneer.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Buenos noches y bienvenidos a Hit Riders con Jos van den Boom.

0: Een paar jaar terug waren ze nog te gast in Ahoy bij de toppers in Nederland. Deze, wat er nog van overbleef nog wel, The Trams. En Where Were You When The Lights Went Out in New York City. En het is 6 minuutjes voor 6 uur. Het is de hoogste tijd voor dit.
1: Hallo! Hallo, hey! Hey, hallo!
0: Ja, we mochten een plaatje draaien vanwege Maris. Heel speciaal voor André de Boom.
2: Voor zo'n plaat.
3: Marie! Marie, doe de deur eens even open!
4: Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen!

Ja, we keren terug naar 1982 met deze geweldige hit van de Marlets. Marieke, doe open en we draaien hem heel speciaal voor André de Bom. Want ja, hij heeft toch een mooi Maltesertje en dat noemt ze Marieke. En mensen moeten er altijd mee lachen als je de naam hoort Marieke. Ik zei, weet je wat Maris, we gaan die plaat voor André eens draaien van Marieke, doe open. Hey, deze, is dat dan ook gebeurd? Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik maak graag afspraak. Na 6 uur dan zijn we er weer voor het tweede deel van deze Hit Riders on Friday.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek. Way back into time.

0: soms een klein beetje in de steek.
1: Welkom in Hitriders met Jos van den Bos. Laat de Jos maar los.
0: De stylistics hoorde je zo net met I can give you anything but

Jawel, jawel, jawel. Ivan Elieman. If I can't have you. Ja, ik weet niet wat ik allemaal zou doen mocht ik Ivan Elieman kunnen hebben. Maar ja, we zullen maar stilletjes aan niks zeggen, want straks hebben we hier problemen met Jacqueline. En dat zouden we natuurlijk ook niet willen. Welkom in het tweede deel Hit Riders, tot 7 uur nog. Only the biggest hits on Friday. Ja, dat is de slogan. Alleen het beste hoor je hier. Intussen hoor je muziek van Lou Rawls. You never find another love like mine. Oh, gezellig toch wel. Tot 7 uur dan.

Ja, dat zijn ze van die platen die niet misstaan op een vrijdagavond als deze. Intussen heb ik zo een klein beetje vermoeden dat jullie al een beetje plannen aan het maken zijn voor hetgeen wat jullie gaan doen vanavond. En misschien ook morgenavond, wie weet. Of zondag, ja, het zou ook kunnen. Dat jullie een danspassie gaan in de wereld zetten, zo wordt dat toch wel gezegd. Je hoorde Lou Rawls met You Gonna Miss My Lovin'.

enorm veel gedraaid in de discotheken toen ik nog elke vrijdag en zaterdag op pad was met mijn drive-in show. En dat komt binnenkort wel weer goed hoor. De Hitwaarders on Tour komen er weer aan. Edwin Starr en

0: Ja, en ik vermoed dat er een heleboel mensen zijn die geboren zijn in de jaren 60 of jaren 70 misschien ook nog, wie weet, die hier destijds in die 80's enorm veel boogie op gedanst hebben in de discotheken. Het werd grijs gedraaid toen deze klassieke retusion van Edwin Starr en je hoort, of je hoorde beter, Contacts. You were looking at me. Ja, en wij hebben elke week contact via jouw hitradio. Zowel in het noorden van Nederland, dan zowel in Zuidoost-Vlaanderen, dan zowel in Spanje en wie weet waar dan ook. En deze week kregen we het goede nieuws dat Marco Borsato terug gaat optreden volgend jaar. Hij gaat een paar concerten organiseren in Nagoy.
1: Today.
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.
5: There's a place I have found in the shade on the ground. Far from all worries and troubles.
0: Ik zei dus net, in 2027 komen er een paar concerten aan in Ahoy van Marco Borsato. En gij overleefde het proces en won met, eigenlijk kunnen we niet zeggen dat gij verloren heeft. Nee, gij heeft het eigenlijk wel een beetje gewonnen toch wel. Bij ons heeft hij altijd als eerste gestaan in een shitlijstje. Hier is Marco met Wie, oh wie.

1996 was dit. Marco Borsato en wie heeft dat gedaan? Dus ik zou zeggen, zet je schrap, want in deze dagen komen de kaarten online voor de concerten en die gaan door in Ahoy. Ja, en onze Jukebox Klassieker halen we bij iemand die vorige week zondag 86 jaar jong werd.

0: maar ik hoop dat voor jou hart en termijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: Ja, vorige week zondag, 86 jaar jong geworden, deze Will Tura met Als de zomer weer voorbij zal zijn.
2: De hits knallen uit je radio.
1: Als je dat weer weet, elke vrijdag tussen 5 en 7 uur.

0: hebt eigenlijk wel de originele versie, was dus precies een beetje aan het geknoeid op het einde van de plaat, ja. Niet slecht toch wel. Maar in onze tijd draaiden wij toch wel een heel andere versie dan deze. Errol Dankey en O.K. Fred, je hoorde een nummer uit 1981.
1: Remember.
2: Yes, sir, play.

0: twee klasse platen na elkaar toch wel. Eerst Eric Clapton met After Midnight. En dan deze geweldige Dave Edmunds. ...1983 voor deze geweldige hit Slipping Away. Ja, jongens, ik kijk even op de klok. Het is de hoogste tijd, Jos, voor de keuzeplaat van de luisteraars. Ja. Ja, en ik neem er even het lijstje bij met de drie laureaten die sinds dinsdag online stonden. Even dat hier openzetten. Ja, zo die tablet openzetten even. Zo kunnen we eens even meekijken hoe jullie stemgedrag was deze week. Keuzeplaten stonden als volgt online. Will Andy met Oh What a Kiss uit 1966 stond bovenaan in het lijstje. En daarop hebben er toch wel een heleboel mensen gestemd, als ik zie. 20% van onze luisteraars. Ja, niet slecht eigenlijk toch wel. Maar dan kijken we eens even naar het tweede nummer dat online stond. Dat is een nummer van Dalida, Gigi Lamoroso uit 1974. Daarvan zijn verschillende versies, zowel in het Italiaans als in het Frans. Maar wij gaan opteren voor de Franse versie. Ik vermoed jullie ook, want jullie hebben massaal gestemd erop. 46% van onze luisteraars stemden op deze Dalida en Gigi Lamoroso. Dan stond er nog als derde een plaat in de lijst van de Traveling Wilburys, The End of the Line. En dat nummer dateert uit 1989. En als ik me niet trompeer, of als ik het niet mis voor heb, werkte er ook nog Roy Orbison aan mee, aan dit nummer. The End of the Line van de Traveling Wilburys kreeg zomaar eventjes 33% van de stemmen. Dus dat betekent dat de Traveling Wilburys beter aan bod komen om als tweede gedraaid te worden. Maar wie gaat er lopen met de pluimen deze week? Dat is niemand minder dan Dalida.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Zo, tot de draad kreeg je hem, Dalida. Gigi Lamoroso als eerste gedraaid in de keuzeplaat van de luisteraars. En een heleboel mensen stemden op dat nummer. Als ik even kijk, 46%. Ik ga even een paar mensen opnoemen die erop stemden. Dat was onder andere René van Wijk, Helen Gunter, Guy de Maagd, Mark Pauwels, Jan Noël, Rita Triest, Johan Hendricks, Mip Lambrecht, Silvio van de Lanoten, Mario de Neve, Christa Bouters, Peter van Stijvendaal, Patrick van den Berg, Willy Godard, Ronald Nicole de Meijer, Willy Bart van Heuvel, Frans Daalsleer, Simon Soufrio, Herman Krabbe. Oh, zo'n heleboel mensen, jongens. Kijk eens aan Paul Lams. Ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen, heren. Het zijn er eigenlijk een klein beetje te veel om op te noemen, allemaal. Maar toch wel bedankt om te stemmen. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben van dat nummer van Dalida. Gigi Lamoroso uit 1974. Maar dan, wat komt er als tweede aan bod omgedraaid worden in het lijstje? Een nummer van de Traveling Wilburys uit 1989. The End of the Line. En ook een heleboel mensen stemden daarop, Jos. Dat zijn onder andere Jacob van Veen. Dat zal waarschijnlijk iemand uit...

0: The Traveling Wilburys. The End of the Line. Er kwam als tweede aan bod vandaag om gedraaid te worden in de keuzeplaat van de luisteraars.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Zo, hallo. Fijn dat je er bent, Jacqueline. Welkom terug in de studio hier achter de microfoon. Het is 7:12. Het is de hoogste tijd voor jouw rubriek. Wat eten we vandaag? Vertel het, Jacqueline.
1: Goedenavond, Jos. Hier ben ik terug.
0: Goedenavond, Jacqueline. Je ziet er weer prachtig uit.
1: Ja.
0: Ja, een mooi bruin kleurtje toch al. En ze geven zo mooi weer. Maar kom, laten we daarover zwijgen. Vertel eens, wat gaan we eten?
1: Ja, dus ik maak vanavond dus lekkere verse frietjes klaar. Met lekkere volle vin. En als dessertje ga ik ook nog een tiramisu maken. Maar bij die volle vin ga ik wel nog een slaatje geven en ook een tomaatje, hè?
0: Oh, kijk eens aan, alles erop en eraan, zou ik zo zeggen. Ja, dat zijn we van jou gewend, Jacqueline. Hoe doe je dat altijd? Waar haal je die inspiratie om elke week een ander menu klaar te maken voor ons?
1: Ja, ik denk altijd een beetje op voorhand al na. Mm-hmm. Ik ben altijd weekjes op weekjes voorbereid, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Je moet het toch wel allemaal een klein beetje voorbereiden. En er is

0: nog wel wat werk aan. Hoe lang werk je nu aan deze menu die je nu voor ons gaat klaarmaken? Zeg het eens.
1: Ja, wel aardappeltjes schillen, dan aardappeltjes passen, afdrogen, ja. Nee, stukjes snijden allemaal, mm-hmm. Voor frietjes. Dan voor de vol-au-vent maak ik verse haakballetjes. En dan maak ik mijn sausje klaar. En dan mijn kuppenborstjes of mijn kup bak ik dan in de oven.
0: Oh.
1: En dan zo'n beetje, ja. En dan mijn saus en lekkere champignons.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Als ik jou zo bezig hoor, dan zie ik jou voor mij al bezig staan koken.
1: Ja, het is er wel allemaal werk aan.
0: Ja, er is inderdaad veel werk aan. Jacqueline, ik heb ook vernomen dat je intussen nieuwe eigenaar bent van een jacuzzi. Klopt dat?
1: Ja, en ik heb er zeker al van genoten.
0: Ja. Nu met dit mooie weer. Ik kan je alleen maar het beste toewensen, Jacqueline. En bedankt voor het brengen van de rubriek Wat eten we vandaag. En ik zou zeggen, veel plezier in jouw jacuzzi.
1: Ja.

Zoveel grote zeezenderits, zeg maar. Je hoorde de Spinners, de Rubber Band Man. Aanstaande zondag is Willy Sommers jarig. Hij wordt 74 jaar jong. En wij gaan hem nu al een prettige verjaardag wensen. Willy, dit is heel speciaal voor jou. De groeten aan Anne, aan onze nichtje. Ja, het is toch wel een nichtje van ons. Anne de Batselier. Willy, proficiat met je 74 jaar jong. Ik hoop dat je niet voelt als een leeuw in een kooi. Dat denk ik toch niet, tenminste toch niet.

Willy Sommers aanstaande zondag 74 jaar jong. Bij deze nogmaals proficiat Willy met je 74ste verjaardag. En waarom zei ik zo net Anna de Batslier? Nou ja, Anna de Batslier presenteert ook samen met Willy Sommers 10 om te zien wat uitgezonden wordt op VTM. Dat is bij deze dan ook nog eens gezegd zijnde. Ja, en Willy Sommers zal intussen ook wel het nieuws vernomen hebben dat Isabelle A. leidt aan borstkanker. Dus zij gaat voorlopig even een paar maandjes oud zijn. En waarom zeg ik dat? Willy Sommers gaat ook nog een relatie met Isabelle A. Maar dat is toch al een paar jaar terug nog wel. Ja. Zo zie je maar, zo steek je altijd nog eens iets op als je luistert. Mensen in Nederland die weten het waarschijnlijk niet. En bij deze is het een beetje informatief meegegeven, zeg maar. Zo, dat was het wel eens een keertje. Deze 235e uitzending van Hit Riders op vrijdag. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. En wij hopen van jullie net hetzelfde. Maak een leuk weekend van. Geniet van de temperaturen. We gaan terug boven de 30 graden, veronderstel ik zondag. Dus hou je een beetje gedijs voor de zon. Zodat je geen zonneslag oploopt. Ja, met alles moet je rekening houden, Jos. Cool and the Gang mag het rijtje hier afsluiten op deze vrijdag 7 augustus. Ik hoop voor jullie dat het ook bij jullie een ladies night wordt. Tot volgende week. De groetjes.

Get 'em. Ik heb ergens nog een versie zitten van Bobby Prins. Wel, die gaan we toch eens draaien in deel 2 van deze muziekdoos. Dus dat is voor straks, dat is beloofd. En dit is ook nieuw werk dat we graag draaien. Van een zeer sympathieke collega. Plaats in mijn hart. Eddie Smets en Letty Lanka.

Freddie Davis met zijn single dus voor 2026, de zomer van 2026. En we denken om deze nog eens te draaien. We kennen het uiteraard allemaal van 1980 in de versie van Ronald Keizer. Deze dame maakt er ook haar eigen versie van. En beslist ook de moeite waard om een keertje te programmeren in onze muziekdoos. Dit is Michel Mathieu, Santa Maria.

Mireille Mathieu met haar mooie stem en deze Santa Maria. We gaan ook nog eens een keer in ons programma van deze muziekdoos de hit draaien van Salim Segers, maar dit keer door een andere collega. Dit is de versie van Stephen McQueen.

moet maar eens een kijkje nemen in die man zijn repertoire. Dan ontdek je pas wat voor pareltjes die destijds door de jaren heen heeft opgenomen. Deze mooie stem van Neil Diamond. De dames van Sugarfree. We gaan hun debuutsingle nog eens draaien. De wind fluistert jouw naam.

zijn zo van die platen die je geregeld uit de kast haalt, omdat je ze tof vindt om te draaien dus. En dit is er ook zo eentje van Peter Kent dus. It's a real good feeling. We gaan een mooi duetje draaien in ons programma van Muziekdoos. Deze van Mieke en Luc van Meeuwen.

Ziezo, na deze van Luc van Meeuwen en Mieke maken we uiteraard toch ook graag plaats voor een leuke instrumentale. En dat mag ook wel eens een keertje, want dat wordt gesmaakt door vele mensen. Ik hou er ook van om het af en toe een keer op te zetten, dus daarom deel ik het samen met jullie in onze muziekdoos. Een gouden klassieker van Johnny Holiday is het zeker, met deze mooie. Ken je hem nog? Tony Bravo, zo is het met Holiday.

Muziek die we uiteraard ook allemaal kennen op de achtergrond, hoor je dan. Een van die nummers van de Venga Boys. Maar vandaag gebracht door die Calameros, vind je terug op hun jubileum-cd dat recent verscheen uit 2026. Die Calameros met Shalala.

0: Bobby Anschoepen met een van zijn leuke meezingers vanuit vervlogen tijden. Hij was jarig eerdaags. Om precies te zijn op 2 augustus werd hij 87 en we wensen Wil nog vele gezonde jaren toe.
1: Italië in de...
0: Dit is een van zijn hits, La Melodia. De zon.

1994 als mijn muzikaal geheugen mij niet in de steek laat met deze van Will Tura en La Melodia. Danny Fisher.

Het moet toch een zalig gevoel zijn, hè, vrienden, om als moeder met je eigen dochter een duetje te kunnen opnemen. Ik heb ook 4 kinderen en ik had ook altijd een stille droom om ooit eens met een van mijn kinderen een nummer te kunnen opnemen. Maar jammer genoeg, dat zit er niet in, want daar zit totaal geen zangtalent in. Maar onze collega Larissa heeft wel het geluk. Ze heeft een dochter met een mooi stemgeluidje, Sterre. Dit zijn ze samen.

altijd goede muziek te brengen, deze Bart Peters. En dit was meteen dus zijn recente. We gaan terug in de tijd met ons programma, deze muziekdoos, in gezelschap met de Bee Gees.

Na deze frisse disco-geluidjes vanuit de gouden 70er jaren gaan we meteen ons over naar nieuwer werk. En we kregen ook dit nummer in onze mailbox binnen. Ik ben eens benieuwd hoe die gaat klinken. Charlotte.

De nummertjes van Corrie Konings zijn de laatste periode erg terug in trek dus. Want Charlotte zoekt dus ook haar inspiratie bij een van die hits van Corrie. Jij weet toch wel wat liefde is. En we gaan deze nog eens draaien. We hoorden Mieke al tezamen met Luc van Meeuwen. Dit keer met Bandit. Indian Summer.

voor vandaag een keer de originele O Riddle Darling, maar het was bij ons in Vlaanderen in 89 een knaller van een hit voor onze volgende artiest in het rijtje. Paul Severs. Maar vandaag draaien we voor hem deze mooie. Alleen voor jou.

deze stem herkent, Adam Wade. En ik had het beloofd, in deel 1, 2 hadden we dus een liedje gedraaid van Forget Him. En wij gaan dus nu vandaag de versie draaien in deel 2, zoals beloofd, van Bobby Prins. Forget Him.

Bobby Prins met Vergeet Hem. En vooraleer we terug naar het nieuwere werk gaan, gaan we eerst nog eens deze draaien. Op verzoek, een leuke instrumentale. Een tangoke.

Hebben jullie soms ook een bepaald liedje dat je graag wil horen in deze muziekdoos? Je mag het mij altijd laten weten hoor. In mailadres rudolfstevens@telenet.be. En dan komt jouw verzoekplaatje in een van de komende afleveringen voorbij van deze muziekdoos. We gaan een nieuwe draaien, zoals ik beloofd had, van Belinda Kinnaar.

pittige nieuwe single voor deze Belinda Kenaar. En we gaan terug naar de gouden 70er jaren. Met heerlijke, onsterfelijke disco-geluiden. Dit zijn ze, Spargo. Hip

Hip Hop Hop, en dat waren ze nog eens een keer, Spargo. Eerdaags verschijnt ook zijn nieuwe single en ik weet al wat het gaat worden. Maar voor jullie is het nog even afwachten. Ik kan alvast vertellen dat het een hele bekende hit van toen weer om gaat worden. Even nog in spanning blijven. We draaien nog eens graag zijn eerste single. Hier is Jeremy Casale.

vanuit mijn buurt, dus de Wicks. En zij brachten voor ons deze leuke meezinger Wakker Geschud. En we gaan meteen plaatsmaken voor gloednieuw werk. Dit is onze collega Hanny D met de Locomotion.

Dat was een zeer goede nieuwe versie van de Locomotion en meteen ook de nieuwe schijf voor Annie D. Nou, een hartje van goud. Ja hoor, ik nam hem ook al eens op in 2010. Hier is hij, Rudolf Stevens.

eentje van de Gamba. Ja, eentje van Terug in de Tijd, hè, samen met Rudolf Stevens en het Hartje van Goud. Laten we nog even terug naar de nieuwere gaan. Ook een oudere hit van toen van Elvis Presley. Als nieuwe single voor de Campbell Brothers.

Zeer geslaagd van deze jongens van de Campbell Brothers. De nieuwe single dus met deze Presley hit. Zo vrienden, het is weer om tijd om afscheid van jullie te nemen. En dat ga ik doen in alle schoonheid. Met een prachtig stemgeluid van bij ons uit Vlaanderen. Oh, waarom? Dit is Fahim. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Nog veel plezier dus toegewenst met de andere collega's. En ik ben er dus, zoals ik al eerder zei, graag terug bij met een nieuwe aflevering. De volgende keer dus. Geniet nog van de programma's hier op jouw radiostation. En vooral ook van deze prachtige Oh Waarom van Fahim. Tot later.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: We hebben bij dit liedje eigenlijk een klein beetje stilte nodig. Want Giel is de man van het gevoelige lied.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

vuile huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandacht. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandacht.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert. Familie Radio.